Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM. Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Klok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijmdh.nl.
1: Wij hebben iets groots te vieren. Want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
2: Vitaal en soepel ouder worden? Fysio Plus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysioplus.zwolle.nl of bel 038-45-35-503.
3: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen. Specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer. Op 1 Zwolle.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: that's good enough for now.
1: Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De finale van de Zwolse tijdritcompetitie krijgt donderdag 27 augustus een internationaal tintje. De Luxemburgse kampioen tijdrijder bij de Elite 2, Philippe Schmidt, verschijnt namelijk aan de start van de wielerwedstrijd in Zwolle. De slotrit vormt dit jaar een bijzonder jubileum, want de Zwolse tijdritcompetitie is toe aan haar 10e editie. Wielrenners uit de regio en daarbuiten nemen het op het parcours tegen elkaar op tegen de klok, waarbij de komst van de Luxemburgse titelhouder extra spanning meebrengt in het strijdperk om de snelste tijd. Inwoners van Overijssel kunnen in september op tijdelijke inleverpunten anoniem en boetevrij hun illegale of overgebleven vuurwerk inleveren. Met de campagne Lever je vuurwerk in willen de politie, de omgevingsdienst en onder meer de gemeenten Zwolle en Deventer voorkomen dat gevaarlijk knal- en siervuurwerk in woonwijken of op zolders blijft liggen. Wie vuurwerk komt inleveren hoeft niet bang te zijn voor een boete of een strafblad. De speciale inleverlocaties worden in september opengesteld in Deventer en Zwolle, waar gespecialiseerd personeel klaar staat om de overgebleven spullen direct veilig op te slaan en af te voeren voor vernietiging. Winkeliers en ondernemers in de binnenstad van Zwolle zijn het aanhoudende wangedrag van jongeren op fatbikes helemaal zat. Volgens de winkeliers is de grens bereikt door roekeloos rijgedrag, hoge snelheden in voetgangersgebieden en intimiderend gedrag richting winkelend publiek en personeel. De ondernemers trekken aan de bel omdat de overlast de veiligheid en de sfeer in het winkelgebied ernstig aantast. Ze pleiten bij de gemeente en de politie voor strengere handhaving, een verbod op fietserij in drukke winkelstraten en een aanpak van opgevoerde elektrische fietsen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl. Meer hits, meer Zwolle. 1 Zwolle.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl. I came today.

0: vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038 45 35 503.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
4: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com. Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Winkeliers en ondernemers in de binnenstad van Zwolle zijn het aanhoudende wangedrag van jongeren op fatbikes helemaal zat. Volgens de winkeliers is de grens bereikt door roekeloos rijgedrag, hoge snelheden in voetgangersgebieden en intimiderend gedrag richting winkelend publiek en personeel. De ondernemers trekken aan de bel omdat de overlast de veiligheid en de sfeer in het winkelgebied ernstig aantast. Ze pleiten bij de gemeente en de politie voor strengere handhaving, een verbod op fietserij in drukke winkelstraten en een aanpak van opgevoerde elektrische fietsen. De gemeente Zwarte Waterland begint maandag 24 augustus met de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Zandvoortweg in Hasselt. De nieuwe fietsroute moet een veilige en belangrijke verbinding vormen voor fietsers tussen de nieuwbouwwijk Om de Wede, het centrum van Hasselt en Zwolle. De werkzaamheden duren naar verwachting zo'n 4 weken. Omwonenden en weggebruikers worden door de gemeente geïnformeerd over de planning en eventuele tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens de aanleg. De finale van de Zwolse tijdritcompetitie krijgt donderdag 27 augustus een internationaal tintje. De Luxemburgse kampioen tijdrijder bij de Elite 2, Philippe Schmidt, verschijnt namelijk aan de start van de wielerwedstrijd in Zwolle. De slotrit vormt dit jaar een bijzonder jubileum, want de Zwolse tijdritcompetitie is toe aan haar 10e editie. Wielrenners uit de regio en daarbuiten nemen het op het parcours tegen elkaar op tegen de klok, waarbij de komst van de Luxemburgse titelhouder extra spanning meebrengt in het strijdperk om de snelste tijd.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Wij hebben iets groots te vieren. Want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Zwolle is officieel gekozen als de gaststad voor de landelijke Roze Zaterdag in 2028. Dat heeft de stichting Roze Zaterdag bekendgemaakt. De Hansestad wist de jury te overtuigen met een sterk bidboek waarin inclusiviteit, diversiteit en ontmoeting in de gehele regio centraal staan. Roze Zaterdag is het oudste LHBTIQ+ evenement van Nederland en combineert een feestelijk programma met aandacht voor mensenrechten en emancipatie. Zwolle verwacht in 2028 tientallen duizenden bezoekers te verwelkomen. De komende jaren gaan de gemeente, maatschappelijke organisaties en lokale horeca aan de slag om het evenement vorm te geven. Winkeliers en ondernemers in de binnenstad van Zwolle zijn het aanhoudende wangedrag van jongeren op fatbikes helemaal zat. Volgens de winkeliers is de grens bereikt door roekeloos rijgedrag, hoge snelheden in voetgangersgebieden en intimiderend gedrag richting winkelend publiek en personeel. De ondernemers trekken aan de bel omdat de overlast de veiligheid en de sfeer in het winkelgebied ernstig aantast. Ze pleiten bij de gemeente en de politie voor strengere handhaving, een verbod op fietserij in drukke winkelstraten en een aanpak van opgevoerde elektrische fietsen. Inwoners van Overijssel kunnen in september op tijdelijke inleverpunten anoniem en boetevrij hun illegale of overgebleven vuurwerk inleveren. Met de campagne Lever je vuurwerk in willen de politie, de omgevingsdienst en onder meer de gemeenten Zwolle en Deventer voorkomen dat gevaarlijk knal- en siervuurwerk in woonwijken of op zolders blijft liggen. Wie vuurwerk komt inleveren hoeft niet bang te zijn voor een boete of een strafblad. De speciale inleverlocaties worden in september opengesteld in Deventer en Zwolle, waar gespecialiseerd personeel klaarstaat om de overgebleven spullen direct veilig op te slaan en af te voeren voor vernietiging.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

Meer hits, meer Zwolle. Eén Zwolle. Van Assendorp tot Zwolle-Zuid. Dit is Eén Zwolle.

0: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
1: Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
2: Wij hebben iets groots te vieren, want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
3: Wauw, wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
4: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer. Op 1 Zwolle.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Winkeliers en ondernemers in de binnenstad van Zwolle zijn het aanhoudende wangedrag van jongeren op fatbikes helemaal zat. Volgens de winkeliers is de grens bereikt door roekeloos rijgedrag, hoge snelheden in voetgangersgebieden en intimiderend gedrag richting winkelend publiek en personeel. De ondernemers trekken aan de bel omdat de overlast de veiligheid en de sfeer in het winkelgebied ernstig aantast. Ze pleiten bij de gemeente en de politie voor strengere handhaving, een verbod op fietserij in drukke winkelstraten en een aanpak van opgevoerde elektrische fietsen. De finale van de Zwolse tijdritcompetitie krijgt donderdag 27 augustus een internationaal tintje. De Luxemburgse kampioen tijdrijder bij de Elite 2, Philippe Schmidt, verschijnt namelijk aan de start van de wielerwedstrijd in Zwolle. De slotrit vormt dit jaar een bijzonder jubileum, want de Zwolse tijdritcompetitie is toe aan haar 10e editie. Wielrenners uit de regio en daarbuiten nemen het op het parcours tegen elkaar op tegen de klok, waarbij de komst van de Luxemburgse titelhouder extra spanning meebrengt in het strijdperk om de snelste tijd. De proef met medische dronevluchten tussen de Isala ziekenhuizen in Meppel en Zwolle wordt verlengd tot tenminste medio 2027. Sinds de start van het project afgelopen september zijn er al meer dan 800 succesvolle en veilige vluchten uitgevoerd met bloedmonsters, medicijnen en laboratoriummateriaal. De drone vliegt op zo'n 100 meter hoogte met een snelheid van 100 km per uur, geheel zelfstandig tussen de twee locaties. De vlucht duurt ongeveer 20 minuten. Ziekenhuis Isala en partner AWB spreken van een groot succes en gaan de proef de komende periode uitbreiden met nieuwe type medicatie en diagnostiek om zo te bouwen aan een landelijke basis voor medische luchttransport.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Ooh, you think of me. Ooh, I think of me.
1: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
2: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl. Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
3: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.
6: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Onderweg in en rond Zwolle. 1 Zwolle 105.0 FM en 1zwolle.nl. Van de Peperbus tot Sassepoort. 1 Zwolle.

0: het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Zwolle is officieel gekozen als de gaststad voor de landelijke Roze Zaterdag in 2028. Dat heeft de stichting Roze Zaterdag bekendgemaakt. De Hansestad wist de jury te overtuigen met een sterk bidboek waarin inclusiviteit, diversiteit en ontmoeting in de gehele regio centraal staan. Roze Zaterdag is het oudste LHBTIQ+ evenement van Nederland en combineert een feestelijk programma met aandacht voor mensenrechten en emancipatie. Zwolle verwacht in 2028 tientallen duizenden bezoekers te verwelkomen. De komende jaren gaan de gemeente, maatschappelijke organisaties en lokale horeca aan de slag om het evenement vorm te geven. Inwoners van Overijssel kunnen in september op tijdelijke inleverpunten anoniem en boetevrij hun illegale of overgebleven vuurwerk inleveren. Met de campagne Lever je vuurwerk in willen de politie, de omgevingsdienst en onder meer de gemeenten Zwolle en Deventer voorkomen dat gevaarlijk knal- en siervuurwerk in woonwijken of op zolders blijft liggen. Wie vuurwerk komt inleveren hoeft niet bang te zijn voor een boete of een strafblad. De speciale inleverlocaties worden in september opengesteld in Deventer en Zwolle, waar gespecialiseerd personeel klaarstaat om de overgebleven spullen direct veilig op te slaan en af te voeren voor vernietiging. De gemeente Zwarte Waterland begint maandag 24 augustus met de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Zandvoortweg in Hasselt. De nieuwe fietsroute moet een veilige en belangrijke verbinding vormen voor fietsers tussen de nieuwbouwwijk Om de Wede, het centrum van Hasselt en Zwolle. De werkzaamheden duren naar verwachting zo'n 4 weken. Omwonenden en weggebruikers worden door de gemeente geïnformeerd over de planning en eventuele tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens de aanleg.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Onderweg in en rond Zwolle, 1 Zwolle 105.0 FM en 1zwolle.nl. Oh.

onderweg in en rond Zwolle? 1 Zwolle 105.0 FM en 1zwolle.nl. Van de Peperbus tot Sassepoort. 1 Zwolle.

0: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
1: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
2: Commerciële talenten, opgelet. Heb jij een vlotte babbel? En heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de sales? Eentje waarbij je naast je goede salaris ook nog eens royale bonussen kunt verdienen? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van NDH Uitgeverij. En heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De finale van de Zwolse tijdritcompetitie krijgt donderdag 27 augustus een internationaal tintje. De Luxemburgse kampioen tijdrijder bij de Elite 2, Philippe Schmidt, verschijnt namelijk aan de start van de wielerwedstrijd in Zwolle. De slotrit vormt dit jaar een bijzonder jubileum, want de Zwolse tijdritcompetitie is toe aan haar 10e editie. Wielrenners uit de regio en daarbuiten nemen het op het parcours tegen elkaar op tegen de klok, waarbij de komst van de Luxemburgse titelhouder extra spanning meebrengt in het strijdperk om de snelste tijd. De proef met medische dronevluchten tussen de Isala ziekenhuizen in Meppel en Zwolle wordt verlengd tot tenminste medio 2027. Sinds de start van het project afgelopen september zijn er al meer dan 800 succesvolle en veilige vluchten uitgevoerd met bloedmonsters, medicijnen en laboratoriummateriaal. De drone vliegt op zo'n 100 meter hoogte met een snelheid van 100 km per uur, geheel zelfstandig tussen de twee locaties. De vlucht duurt ongeveer 20 minuten. Ziekenhuis Isala en partner AWB spreken van een groot succes en gaan de proef de komende periode uitbreiden met nieuwe type medicatie en diagnostiek om zo te bouwen aan een landelijke basis voor medische luchttransport. Winkeliers en ondernemers in de binnenstad van Zwolle zijn het aanhoudende wangedrag van jongeren op fatbikes helemaal zat. Volgens de winkeliers is de grens bereikt door roekeloos rijgedrag, hoge snelheden in voetgangersgebieden en intimiderend gedrag richting winkelend publiek en personeel. De ondernemers trekken aan de bel omdat de overlast de veiligheid en de sfeer in het winkelgebied ernstig aantast. Ze pleiten bij de gemeente en de politie voor strengere handhaving, een verbod op fietserij in drukke winkelstraten en een aanpak van opgevoerde elektrische fietsen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
3: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Aan de IJssel.
1: Aan de IJssel.
0: Door de Hanzestad.
1: Door de Hanzestad.
0: Eén Zwolle. Straatfestival, markt of stadion. Jij zet Eén Zwolle aan.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De gemeente Zwarte Waterland begint maandag 24 augustus met de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Zandvoortweg in Hasselt. De nieuwe fietsroute moet een veilige en belangrijke verbinding vormen voor fietsers tussen de nieuwbouwwijk Om de Wede, het centrum van Hasselt en Zwolle. De werkzaamheden duren naar verwachting zo'n 4 weken. Omwonenden en weggebruikers worden door de gemeente geïnformeerd over de planning en eventuele tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens de aanleg. Winkeliers en ondernemers in de binnenstad van Zwolle zijn het aanhoudende wangedrag van jongeren op fatbikes helemaal zat. Volgens de winkeliers is de grens bereikt door roekeloos rijgedrag, hoge snelheden in voetgangersgebieden en intimiderend gedrag richting winkelend publiek en personeel. De ondernemers trekken aan de bel omdat de overlast de veiligheid en de sfeer in het winkelgebied ernstig aantast. Ze pleiten bij de gemeente en de politie voor strengere handhaving, een verbod op fietserij in drukke winkelstraten en een aanpak van opgevoerde elektrische fietsen. Inwoners van Overijssel kunnen in september op tijdelijke inleverpunten anoniem en boetevrij hun illegale of overgebleven vuurwerk inleveren. Met de campagne Lever je vuurwerk in willen de politie, de omgevingsdienst en onder meer de gemeenten Zwolle en Deventer voorkomen dat gevaarlijk knal- en siervuurwerk in woonwijken of op zolders blijft liggen. Wie vuurwerk komt inleveren hoeft niet bang te zijn voor een boete of een strafblad. De speciale inleverlocaties worden in september opengesteld in Deventer en Zwolle, waar gespecialiseerd personeel klaar staat om de overgebleven spullen direct veilig op te slaan en af te voeren voor vernietiging.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

Aan de IJssel. Aan de IJssel. Door de Hanzestad. Door de Hanzestad. Eén Zwolle. Straatfestival, markt of stadion. Jij zet Eén Zwolle aan.

0: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
1: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen. Specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De gemeente Zwarte Waterland begint maandag 24 augustus met de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Zandvoortweg in Hasselt. De nieuwe fietsroute moet een veilige en belangrijke verbinding vormen voor fietsers tussen de nieuwbouwwijk Om de Wede, het centrum van Hasselt en Zwolle. De werkzaamheden duren naar verwachting zo'n 4 weken. Omwonenden en weggebruikers worden door de gemeente geïnformeerd over de planning en eventuele tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens de aanleg. Zwolle is officieel gekozen als de gaststad voor de landelijke Roze Zaterdag in 2028. Dat heeft de stichting Roze Zaterdag bekendgemaakt. De Hansestad wist de jury te overtuigen met een sterk bidboek waarin inclusiviteit, diversiteit en ontmoeting in de gehele regio centraal staan. Roze Zaterdag is het oudste LHBTIQ+ evenement van Nederland en combineert een feestelijk programma met aandacht voor mensenrechten en emancipatie. Zwolle verwacht in 2028 tientallen duizenden bezoekers te verwelkomen. De komende jaren gaan de gemeente, maatschappelijke organisaties en lokale horeca aan de slag zijn het om het evenement vorm te geven.
2: Van jongeren op fatbikes helemaal zat.
1: Volgens de winkeliers is de grens bereikt door roekeloos rijgedrag, hoge snelheden in voetgangersgebieden en intimiderend gedrag richting winkelend publiek en personeel. De ondernemers trekken aan de bel omdat de overlast de veiligheid en de sfeer in het winkelgebied ernstig aantast. Ze pleiten bij de gemeente en de politie voor strengere handhaving, een verbod op fietserij in drukke winkelstraten en een aanpak van opgevoerde elektrische fietsen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Van Assendorp tot Zwolle-Zuid. Dit is 1 Zwolle.
3: Hey Jim!

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: Wij hebben iets groots te vieren. Want Waremans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Waremans Wonen blijft hetzelfde.
1: Commerciële talenten opgelet. Heb jij een vlotte mabbel? En heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de sales? Eentje waarbij je naast een goed salaris ook je eigen werktijden bepaalt, gratis kan sporten en waar we successen samen vieren met diverse borrels en uitjes? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van MDH Uitgeverij en heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
4: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl. Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1 het Harde of marsman.nl.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Dit is een nieuw

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle. Het dagelijkse geluid van de Hanzestad. 1 Zwolle, 105.0 FM en online op 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De finale van de Zwolse tijdritcompetitie krijgt donderdag 27 augustus een internationaal tintje. De Luxemburgse kampioen tijdrijder bij de Elite 2, Filip Smit, verschijnt namelijk aan de start van de wielerwedstrijd in Zwolle. De slotrit vormt dit jaar een bijzonder jubileum, want de Zwolse tijdritcompetitie is toe aan haar 10e editie. Wielrenners uit de regio en daarbuiten nemen het op het parcours tegen elkaar op tegen de klok, waarbij de komst van de Luxemburgse titelhouder extra spanning meebrengt in het strijdperk om de snelste tijd. De gemeente Zwarte Waterland begint maandag 24 augustus met de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Zandvoortweg in Hasselt. De nieuwe fietsroute moet een veilige en belangrijke verbinding vormen voor fietsers tussen de nieuwbouwwijk Om de Wede, het centrum van Hasselt en Zwolle. De werkzaamheden duren naar verwachting zo'n 4 weken. Omwonenden en weggebruikers worden door de gemeente geïnformeerd over de planning en eventuele tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens de aanleg. Inwoners van Overijssel kunnen in september op tijdelijke inleverpunten anoniem en boetevrij hun illegale of overgebleven vuurwerk inleveren. Met de campagne Lever je vuurwerk in willen de politie, de omgevingsdienst en onder meer de gemeenten Zwolle en Deventer voorkomen dat gevaarlijk knal- en siervuurwerk in woonwijken of op zolders blijft liggen. Wie vuurwerk komt inleveren hoeft niet bang te zijn voor een boete of een strafblad. De speciale inleverlocaties worden in september opengesteld in Deventer en Zwolle, waar gespecialiseerd personeel klaarstaat om de
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Het dagelijkse geluid van de Hanzestad. 1 Zwolle, 105.0 FM en online op 1zwolle.nl.

boek en kantoor op het harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het harde of Marsman.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Wij hebben iets groots te vieren. Want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
2: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
3: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysioplus.zwolle.nl of bel 038 45 35 503.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

onderweg in en rond Zwolle? 1 Zwolle 105.0 FM en 1zwolle.nl. Meer hits, meer Zwolle. 1 Zwolle.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De finale van de Zwolse tijdritcompetitie krijgt donderdag 27 augustus een internationaal tintje. De Luxemburgse kampioen tijdrijder bij de Elite 2, Philippe Schmidt, verschijnt namelijk aan de start van de wielerwedstrijd in Zwolle. De slotrit vormt dit jaar een bijzonder jubileum, want de Zwolse tijdritcompetitie is toe aan haar 10e editie. Wielrenners uit de regio en daarbuiten nemen het op het parcours tegen elkaar op tegen de klok, waarbij de komst van de Luxemburgse titelhouder extra spanning meebrengt in het strijdperk om de snelste tijd. Winkeliers en ondernemers in de binnenstad van Zwolle zijn het aanhoudende wangedrag van jongeren op fatbikes helemaal zat. Volgens de winkeliers is de grens bereikt door roekeloos rijgedrag, hoge snelheden in voetgangersgebieden en intimiderend gedrag richting winkelend publiek en personeel. De ondernemers trekken aan de bel omdat de overlast de veiligheid en de sfeer in het winkelgebied ernstig aantast. Ze pleiten bij de gemeente en de politie voor strengere handhaving, een verbod op fietserij in drukke winkelstraten en een aanpak van opgevoerde elektrische fietsen. De proef met medische dronevluchten tussen de Isala ziekenhuizen in Meppel en Zwolle wordt verlengd tot tenminste medio 2027. Sinds de start van het project afgelopen september zijn er al meer dan 800 succesvolle en veilige vluchten uitgevoerd met bloedmonsters, medicijnen en laboratoriummateriaal. De drone vliegt op zo'n 100 meter hoogte met een snelheid van 100 km per uur, geheel zelfstandig tussen de twee locaties. De vlucht duurt ongeveer 20 minuten. Ziekenhuis Isala en partner AWB spreken van een groot succes en gaan de proef de komende periode uitbreiden met nieuwe type medicijnen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
1: Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
2: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk.

0: Kijk snel op finenzo.nl en neem contact met ons op.
1: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De gemeente Zwarte Waterland begint maandag 24 augustus met de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Zandvoortweg in Hasselt. De nieuwe fietsroute moet een veilige en belangrijke verbinding vormen voor fietsers tussen de nieuwbouwwijk Om de Wede, het centrum van Hasselt en Zwolle. De werkzaamheden duren naar verwachting zo'n 4 weken. Omwonenden en weggebruikers worden door de gemeente geïnformeerd over de planning en eventuele tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens de aanleg. Inwoners van Overijssel kunnen in september op tijdelijke inleverpunten anoniem en boetevrij hun illegale of overgebleven vuurwerk inleveren. Met de campagne Lever je vuurwerk in willen de politie, de omgevingsdienst en onder meer de gemeente Zwolle en Deventer voorkomen dat gevaarlijk knal- en siervuurwerk in woonwijken of op zolders blijft liggen. Wie vuurwerk komt inleveren hoeft niet bang te zijn voor een boete of een strafblad. De speciale inleverlocaties worden in september opengesteld in Deventer en Zwolle, waar gespecialiseerd personeel klaar staat om de overgebleven spullen van direct de veilig op te staan
2: krijgt donderdag 27 augustus een internationaal tintje.
1: De Luxemburgse kampioen tijdrijder bij de Elite 2, Philippe Schmidt, verschijnt namelijk aan de start van de wielerwedstrijd in Zwolle. De slotrit vormt dit jaar een bijzonder jubileum, want de Zwolse tijdritcompetitie is toe aan haar 10e editie. Wielrenners uit de regio en daarbuiten nemen het op het parcours tegen elkaar op tegen de klok, waarbij de komst van de Luxemburgse titelhouder extra spanning meebrengt in het strijdperk om de snelheid.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

Meer hits, meer Zwolle. Eén Zwolle. Langs de stadsgrachten en over de Thorbeckegracht. Dit is Eén Zwolle.

0: vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038 45 35 503.
1: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
2: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
3: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De gemeente Zwarte Waterland begint maandag 24 augustus met de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Zandvoortweg in Hasselt. De nieuwe fietsroute moet een veilige en belangrijke verbinding vormen voor fietsers tussen de nieuwbouwwijk Om de Wede, het centrum van Hasselt en Zwolle. De werkzaamheden duren naar verwachting zo'n 4 weken. Omwonenden en weggebruikers worden door de gemeente geïnformeerd over de planning en eventuele tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens de aanleg. Zwolle is officieel gekozen als de gaststad voor de landelijke Roze Zaterdag in 2028. Dat heeft de stichting Roze Zaterdag bekendgemaakt. De Hansestad wist de jury te overtuigen met een sterk bidboek waarin inclusiviteit, diversiteit en ontmoeting in de gehele regio centraal staan. Roze Zaterdag is het oudste LHBTIQ+ evenement van Nederland en combineert een feestelijk programma met aandacht voor mensenrechten en emancipatie. Zwolle verwacht in 2028 tientallen duizenden bezoekers te verwelkomen. De komende jaren gaan de gemeente, maatschappelijke organisaties en lokale horeca aan de slag om het evenement vorm te geven. Dus een internationaal tintje. De Luxemburgse kampioen tijdrijder bij de Elite 2, Philippe Schmidt, verschijnt namelijk aan de start van de wielerwedstrijd in Zwolle. De slotrit vormt dit jaar een bijzonder jubileum, want de Zwolse tijdritcompetitie is toe aan haar 10e editie. Wielrenners uit de regio en daarbuiten nemen het op het parcours tegen elkaar op tegen de klok, waarbij de komst van de Luxemburgse titelhouder extra spanning meebrengt in het strijdperk om de snelheid.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Aan de IJssel. Aan de IJssel. Door de Hanzestad. Door de Hanzestad. 1 Zwolle.

Van de Peperbus tot Sassepoort. Van de Peperbus tot Sassepoort. Eén Zwolle. Aan de IJssel. Aan de IJssel. Door de Hanzestad. Door de Hanzestad. Eén Zwolle.

0: 1.
1: Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
2: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Winkeliers en ondernemers in de binnenstad van Zwolle zijn het aanhoudende wangedrag van jongeren op fatbikes helemaal zat. Volgens de winkeliers is de grens bereikt door roekeloos rijgedrag, hoge snelheden in voetgangersgebieden en intimiderend gedrag richting winkelend publiek en personeel. De ondernemers trekken aan de bel omdat de overlast de veiligheid en de sfeer in het winkelgebied ernstig aantast. Ze pleiten bij de gemeente en de politie voor strengere handhaving, een verbod op fietserij in drukke winkelstraten en een aanpak van opgevoerde elektrische fietsen. De proef met medische dronevluchten tussen de Isala ziekenhuizen in Meppel en Zwolle wordt verlengd tot tenminste medio 2027. Sinds de start van het project afgelopen september zijn er al meer dan 800 succesvolle en veilige vluchten uitgevoerd met bloedmonsters, medicijnen en laboratoriummateriaal. De drone vliegt op zo'n 100 meter hoogte met een snelheid van 100 km per uur, geheel zelfstandig tussen de twee locaties. De vlucht duurt ongeveer 20 minuten. Ziekenhuis Isala en partner ANWB spreken van een groot succes en gaan de proef de komende periode uitbreiden met nieuwe type medicatie.
2: Inwoners van Overijssel kunnen in september
1: om zo te bouwen aan een landelijke basis voor medische en boetevrij hun illegale of overgebleven vuurwerk inleveren. Met de campagne Lever je vuurwerk in willen de politie, de omgevingsdienst en onder meer de gemeenten Zwolle en Deventer voorkomen dat gevaarlijk knal- en siervuurwerk in woonwijken of op zolders blijft liggen. Wie vuurwerk komt inleveren, hoeft niet bang te zijn voor een boete of een strafblad. De speciale inleverlocaties worden in september opengesteld in Deventer en Zwolle, waar gespecialiseerd personeel klaarstaat om de ogen...
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle.

Assendorp tot Zwolle-Zuid. Dit is 1 Zwolle. Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle.

0: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysioplus.zwolle.nl of bel 038 45 35 503.
1: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
2: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze sales vacatures op werkenbijmdh.nl.
1: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
3: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle. Straatfestival, markt of stadion, jij zet 1 Zwolle aan.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De gemeente Zwarte Waterland begint maandag 24 augustus met de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Zandvoortweg in Hasselt. De nieuwe fietsroute moet een veilige en belangrijke verbinding vormen voor fietsers tussen de nieuwbouwwijk Om de Wede, het centrum van Hasselt en Zwolle. De werkzaamheden duren naar verwachting zo'n 4 weken. Omwonenden en weggebruikers worden door de gemeente geïnformeerd over de planning en eventuele tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens de aanleg. Zwolle is officieel gekozen als de gaststad voor de landelijke Roze Zaterdag in 2028. Dat heeft de stichting Roze Zaterdag bekendgemaakt. De Hansestad wist de jury te overtuigen met een sterk bidboek waarin inclusiviteit, diversiteit en ontmoeting in de gehele regio centraal staan. Roze Zaterdag is het oudste LHBTIQ+ evenement van Nederland en combineert een feestelijk programma met aandacht voor mensenrechten en emancipatie. Zwolle verwacht in 2028 tientallen duizenden bezoekers te verwelkomen. De komende jaren gaan de gemeente, maatschappelijke organisaties en lokale horeca aan de slag om het evenement vorm te geven. Dus een internationaal tintje. De Luxemburgse kampioen tijdrijder bij de Elite 2, Philip Schmidt, verschijnt namelijk aan de start van de wielerwedstrijd in Zwolle. De slotrit vormt dit jaar een bijzonder jubileum, want de Zwolse tijdritcompetitie is toe aan haar 10e editie. Wielrenners uit de regio en daarbuiten nemen het op het parcours tegen elkaar op tegen de klok, waarbij de komst van de Luxemburgse titelhouder extra spanning meebrengt in het strijdperk om de snelheid.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

straatfestival, markt of stadion, jij zet één Zwolle aan. Straatfestival, markt of stadion, jij zet één Zwolle aan.

0: straatfestival, markt of stadion. Jij zet één Zwolle aan.
1: Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl. Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
2: Commerciële talenten, opgelet. Heb jij een vlotte babbel? En heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de

0: Carrière switch of een mooie job. Bij MDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. MDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze sales vacatures op werkenbijmdh.nl.
1: Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
2: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De finale van de Zwolse tijdritcompetitie krijgt donderdag 27 augustus een internationaal tintje. De Luxemburgse kampioen tijdrijder bij de Elite 2, Philippe Schmidt, verschijnt namelijk aan de start van de wielerwedstrijd in Zwolle. De slotrit vormt dit jaar een bijzonder jubileum, want de Zwolse tijdritcompetitie is toe aan haar 10e editie. Wielrenners uit de regio en daarbuiten nemen het op het parcours tegen elkaar op tegen de klok, waarbij de komst van de Luxemburgse titelhouder extra spanning meebrengt in het strijdperk om de snelste tijd. Zwolle is officieel gekozen als de gaststad voor de landelijke Roze Zaterdag in 2028. Dat heeft de stichting Roze Zaterdag bekendgemaakt. De Hansestad wist de jury te overtuigen met een sterk bidboek waarin inclusiviteit, diversiteit en ontmoeting in de gehele regio centraal staan. Roze Zaterdag is het oudste LHBTIQ+ evenement van Nederland en combineert een feestelijk programma met aandacht voor mensenrechten en emancipatie. Zwolle verwacht in 2028 tientallen duizenden bezoekers te verwelkomen. De komende jaren gaan de gemeente, maatschappelijke organisaties en lokale horeca aan de slag om het evenement vorm te geven.
2: Van een vrijliggend fietspad langs de Zandvoortweg in Hasselt. De nieuwe fietsroute moet een veilige en belangrijke verbinding vormen voor fietsers tussen de nieuwbouwwijk Om de Wede, het centrum van Hasselt en Zwolle. De werkzaamheden duren naar verwachting zo'n 4 weken. Omwonenden en weggebruikers worden door de gemeente geïnformeerd over de planning en eventuele tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens de aanleg.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl. Beep.

Onderweg in en rond Zwolle. 1 Zwolle 105.0 FM en 1zwolle.nl. Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
1: Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
2: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
3: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
4: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038 45 35 503.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl. Het dagelijkse geluid van de Hanzestad. 1 Zwolle, 105.0 FM en online op 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Inwoners van Overijssel kunnen in september op tijdelijke inleverpunten anoniem en boetevrij hun illegale of overgebleven vuurwerk inleveren. Met de campagne Lever je vuurwerk in willen de politie, de omgevingsdienst en onder meer de gemeenten Zwolle en Deventer voorkomen dat gevaarlijk knal- en siervuurwerk in woonwijken of op zolders blijft liggen. Wie vuurwerk komt inleveren hoeft niet bang te zijn voor een boete of een strafblad. De speciale inleverlocaties worden in september opengesteld in Deventer en Zwolle, waar gespecialiseerd personeel klaar staat om de proef met medische droomvluchten tussen de Isala ziekenhuizen in Meppel en Zwolle wordt verlengd tot tenminste medio 2027. Sinds de start van het project afgelopen september zijn er al meer dan 800 succesvolle en veilige vluchten uitgevoerd met bloedmonsters, medicijnen en laboratoriummateriaal. De drone vliegt op zo'n 100 meter hoogte met een snelheid van 100 km per uur, geheel zelfstandig tussen de twee locaties. De vlucht duurt ongeveer 20 minuten. Ziekenhuis Isala en partner AWB spreken van een groot succes en gaan de proef de komende periode uitbreiden met nieuwe type medicatie
2: en ondernemers in de binnenstad
1: om zo te bouwen aan een landelijke basis voor medische luchtvaartsport. Helemaal zat. Volgens de winkeliers is de grens bereikt door roekeloos rijgedrag, hoge snelheden in voetgangersgebieden en intimiderend gedrag richting winkelend publiek en personeel. De ondernemers trekken aan de bel omdat de overlast de veiligheid en de sfeer in het winkelgebied ernstig aantast. Ze pleiten bij de gemeente en de politie voor strengere handhaving, een verbod op fietserij in drukke winkelstraten en een aanpak van opgevoerde elektrische fietsen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
1: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
2: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100%

0: XXL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. XXL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
1: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Zwolle is officieel gekozen als de gaststad voor de landelijke Roze Zaterdag in 2028. Dat heeft de stichting Roze Zaterdag bekendgemaakt. De Hansestad wist de jury te overtuigen met een sterk bidboek waarin inclusiviteit, diversiteit en ontmoeting in de gehele regio centraal staan. Roze Zaterdag is het oudste LHBTIQ+ evenement van Nederland en combineert een feestelijk programma met aandacht voor mensenrechten en emancipatie. Zwolle verwacht in 2028 tientallen duizenden bezoekers te verwelkomen. De komende jaren gaan de gemeente, maatschappelijke organisaties en lokale horeca aan de slag om het evenement vorm te geven. Dus een internationaal tintje. De Luxemburgse kampioen tijdrijder bij de Elite 2, Philippe Schmidt, verschijnt namelijk aan de start van de wielerwedstrijd in Zwolle. De slotrit vormt dit jaar een bijzonder jubileum, want de Zwolse tijdritcompetitie is toe aan haar 10e editie. Wielrenners uit de regio en daarbuiten nemen het op het parcours tegen elkaar op tegen de klok, waarbij de komst van de Luxemburgse titelhouder extra spanning meebrengt in het strijdperk om de snelste tijd. De gemeente Zwarte Waterland begint maandag 24 augustus met de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Zandvoortweg in Hasselt. De nieuwe fietsroute moet een veilige en belangrijke verbinding vormen voor fietsers tussen de nieuwbouwwijk Om de Wede, het centrum van Hasselt en Zwolle. De werkzaamheden duren naar verwachting zo'n 4 weken. Omwonenden en weggebruikers worden door de gemeente geïnformeerd over de planning en eventuele tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens de aanleg.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM. Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl. Meer hits, meer Zwolle. 1 Zwolle.

Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM. Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle. Van de Peperbus tot Sassepoort. 1 Zwolle.

Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM. Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM. Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl. Onderweg in en rond Zwolle. 1 Zwolle 105.0 FM en 1zwolle.nl.